0: 2,8 miljoen euro schuld en een lening van 900 miljoen euro, waarbij gemeente het Hogeland garant staat. Het weer nog, vannacht is het vrij helder weer, het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een website van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019, toen het meisje 16 was, en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Donateurs brachten sinds maandag 700.000 euro bijeen om het bijna bankroete Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog te redden. Maar volgens een woordvoerder is er meer nodig. Het centrum opende in april 2025, maar bezoekers bleven uit. De bouw viel 17,4 miljoen duurder uit met 2,8 miljoen euro schuld en een lening van 900 miljoen euro, waarbij gemeente het Hoge Land garant staat. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019, toen het meisje 16 was, en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Donateurs brachten sinds maandag 700.000 euro bijeen om het bijna bankroete Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog te redden. Maar volgens een woordvoerder is er meer nodig. Het centrum opende in april 2025, maar bezoekers bleven uit. De bouw viel 17,4 miljoen duurder uit met 2,8 miljoen euro schuld en een lening van 900 miljoen euro, waarbij gemeente het Hoge Land garant staat. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie zette gisteravond de mobiele eenheid in naar brandstichting in Amsterdam-Noord, waarbij mensen stenen en vuurwerk naar de politie gooiden. De onrust ontstond aan de Sneeuwbalweg toen de brandweer wilde blussen. Meerdere mensen werden aangehouden. Burgemeester Halsema had gisteren een alternatief oudejaarsvuurplan voor bewoners afgewezen, wat mogelijk de aanleiding was. In het Duitse Essen is een gevangene ontsnapt tijdens een doktersbezoek, nadat twee gemaskerde mannen twee bewaarders in een gang overmeesterden en vastbonden. Rond 1:15 vluchtte hij op een elektrische step. De man zat in voorarrest wegens drugsdelicten en zware mishandelingen en wordt ook gelinkt aan georganiseerde misdaad. De politie is een grote zoekactie gestart. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een website van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019, toen het meisje 16 was, en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar het trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie zette gisteravond de mobiele eenheid in naar brandstichting in Amsterdam-Noord, waarbij mensen stenen en vuurwerk naar de politie gooiden. De onrust ontstond aan de Sneeuwbalweg toen de brandweer wilde blussen. Meerdere mensen werden aangehouden. Burgemeester Halsema had gisteren een alternatief oudejaarsvuurplan voor bewoners afgewezen, wat mogelijk de aanleiding was. In het Duitse Essen is een gevangene ontsnapt tijdens een doktersbezoek, nadat twee gemaskerde mannen twee bewaarders in een gang overmeesterden en vastbonden. Rond 12:15 vlucht hij op een elektrische step. De man zat in voorarrest wegens drugsdelicten en zware mishandelingen en wordt ook gelinkt aan georganiseerde misdaad. De politie is een grote zoekactie gestart. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een website van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019, toen het meisje 16 was, en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar het trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De politie zette gisteravond de mobiele eenheid in naar brandstichting in Amsterdam-Noord, waarbij mensen stenen en vuurwerk naar de politie gooiden. De onrust ontstond aan de Sneeuwbalweg toen de brandweer wilde blussen. Meerdere mensen werden aangehouden. Burgemeester Halsema had gisteren een alternatief oudejaarsvuurplan voor bewoners afgewezen, wat mogelijk de aanleiding was. In het Duitse Essen is een gevangene ontsnapt tijdens een doktersbezoek, nadat twee gemaskerde mannen twee bewaarders in een gang overmeesterden en vastbonden. Rond 1:15 vlucht hij op een elektrische step. De man zat in voorarrest wegens drugsdelicten en zware mishandelingen en wordt ook gelinkt aan georganiseerde misdaad. De politie is een grote zoekactie gestart. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een website van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019, toen het meisje 16 was, en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB.

0: een hele goede morgen.
1: Ja, je maakt me zo gelukkig. Ja, door jou voel ik me fijn. Goedemorgen.
0: En wat u net hoorde was natuurlijk Gary and the Pacemakers en You'll Never Walk Alone.
1: Kopje koffie erbij.
0: Nou, dat sla ik niet af.

Walker. Dit zijn de Bee Gees en More Than a Woman.

0: maar dan is het nu tijd voor een spelletje.
1: Wat? Huh?
0: Let goed op.
2: Raad de hit. Welke hit is dit? Raad de hit.
0: Oeh, nou, dat lijkt mij toch niet zo'n hele moeilijke opgave. Niet toch? Mocht dat wel zo zijn, over 11 minuten gaan we hem nog een keer draaien, de opgave. En over een minuut of 22 hoort u de oplossing. Dan gaan wij ondertussen door met het volgende nummer. En dat is Simon Says van de 1910 Fruit Camp.

Ja, ja, ik ben er nog. Wacht even hoor. Tina wil wat zeggen. Tina? Dat was niet veel dus. Dit is Tina Turner en haar Private Dancer.

0: Voor het geval je nog niet wist welke nummer het was. We doen nog even een herhalingje.
1: Raad de hit. Welke hit is dit? Raad de hit.
0: De oplossing komt over 11 minuten. Dit is Billy Joel en She's Always a Woman. She can

0: Dit zijn dus de Dolly Dots en Don't Give Up. Wat zeiden jullie ook alweer?
1: Hallo, wij zijn Dolly Dots.
0: Ach, gezellig. De Dolly Dots, Don't Give Up.

0: Dit was de oplossing van Raad de Hit.
1: Dit was natuurlijk onmiskenbaar ABBA. Met I Have a Dream. Had u hem goed of niet? Dit is ABBA.

0: Raad de Hit.
1: Goedemorgen, schat.
2: Goedemorgen.
1: Kopje koffie.
2: Lekker.
3: Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
4: En dit is Queen en haar crazy little thing called love.

Zo, even lekker luchtgitaar spelen. Ah, lekker. Dit is Yes, an owner of a lonely heart.

Oh nee, daar hebben we dat muziekje weer. Nee, niet weer dat muziekje. Dat betekent namelijk maar één ding. Dit uur is voorbij. Ah ja. Maar niet getreurd. Zometeen zijn we weer bij u terug. Mocht dat niet lukken, dan wens ik u een hele fijne dag. En anders zou ik zeggen, tot zometeen. De banger, de hit waar we ermee uitgaan vandaag, dat is Don Henley en The Boys of Summer. Tot zo. Of een fijne dag.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het aantal ZZP'ers in Nederland daalde met ongeveer 131.000 tussen 2024 en halverwege 2026. Volgens de Nederlandse Bank leidt dit nauwelijks tot werkeloosheid. Ruim de helft vindt binnen een kwartaal nieuw werk. Bijna de helft stapt daarbij over naar een andere branche, zoals zorg, onderwijs of horeca. Slechts 7% wordt werkloos. Het IMF blijft klimaatadviezen verstrekken ondanks Amerikaanse druk om daarmee te stoppen. IMF-bestuurder Marnix van Rij beschouwt dit deels als een Nederlands diplomatiek succes. Nederland werkt samen met Frankrijk aan een strategie waarna een ruime meerderheid van de bestuursleden erkende dat klimaatwerk essentieel IMF-werk is. Alleen de Amerikanen waren tegen. De politie zette gisteravond de mobiele eenheid in naar brandstichting in Amsterdam-Noord, waarbij mensen stenen en vuurwerk naar de politie gooiden. De onrust ontstond aan de Sneeuwbalweg toen de brandweer wilde blussen. Meerdere mensen werden aangehouden. Burgemeester Halsema had gisteren een alternatief oudejaarsvuurplan voor bewoners afgewezen, wat mogelijk de aanleiding was. In het Duitse Essen is een gevangene ontsnapt tijdens een doktersbezoek, nadat twee gemaskerde mannen twee bewaarders in een gang overmeesterden en vastbonden. Rond 1:15 vlucht hij op een elektrische step. De man zat in voorarrest wegens drugsdelicten en zware mishandelingen en wordt ook gelinkt aan georganiseerde misdaad. De politie is een grote zoekactie gestart. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Tijd voor een hit uit Nederland.
1: Ja, een hit uit Nederland. En daarvoor hebben we deze keer een band staan die opgericht is in 1963. Door onder andere Theo van Es voor zang, Wim van Huis voor gitaar, Jan Versteeg voor de basgitaar en Henk Versteeg voor de drums. Ze hebben nog een tijdje W geheten, tijdelijk. Dat was zonder Theo van Es voor de zang. Ze zijn opgericht in 1963 als The White Shoes. En uiteindelijk zijn ze doorgegaan onder de naam The Shoes. Dit is The Shoes. En na na na na na.

0: Dit was een hit uit Nederland.
1: Ja, dat waren de Shoes. En dit is Cat Stevens. Father and Son.
2: Dit is Radio Emmeloord.
3: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: to go.
1: Goedemorgen. Wakker worden met Wolter. Hier op Radio Emmeloord. Jouw start van de dag.
2: Ja. En goedemorgen. We worden nu wakker. Met Prince. Prince. Hallo.

0: tijd voor een hit uit de top 40.
1: Ja, en deze keer is dat de top 40 van 1979. Om precies te zijn, maart 1979. Deze artiest, geboren als Robert Nesta, op 6 februari 1945. Die was een Jamaicaanse reggae-artiest. Ook werd hij wel de King of Reggae genoemd. We hebben het natuurlijk over Bob Marley. Hij was een van de belangrijkste verantwoordelijken voor de doorbraak van reggae buiten Jamaica en gold tevens als belangrijk voorvechter van de Rasta-geloof. En welk nummer hebben we nou klaarstaan? Dat is Stir It Up. En dat is van Bob Marley uit 1979.
0: Dit is een hit uit de top 40 van
2: 1979.

0: was een hit uit de top 40.
1: En dit is Pat Boone.
2: April Love.
1: En dat is de titel.

0: Even een jam session, denk ik.
1: Oh, de Beatles zijn weer afgelopen.
0: Het gevreesde muziekje. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Of voor vandaag. Ja, het is niet anders. Maar goed, ik ben er snel weer. Hou daar maar aan vast. Ik zou zeggen, ik bedank u voor het luisteren. Dit was Wakker Worden met Wolter. En ik hoop dat u een hele fijne dag heeft. We gaan eruit met een tophit. En oftewel de banger. En dat is deze keer Michael Jackson en Off the Wall. Fijne dag!

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Er zijn 3 mensen aangehouden gisteravond tijdens rellen, vernielingen en een brandje op de sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Politie, brandweer en ME handhaafden de orde. Het vuurtje lijkt een reactie op een afgewezen verzoek van bewoners van burgemeester Halsema om met Oud en Nieuw een vuur te mogen aansteken. EU-leiders vergaderen in Brussel over een nieuwe Europese begroting voor 2028 tot en met 2024. Ze gaan het ook hebben over energieprijzen en steun aan Oekraïne. Verkiezingen in Spanje, Frankrijk, Polen en Italië bemoeilijken de onderhandelingen. Marine Le Pen, die leidt in de Franse peilingen, wil minder Franse bijdrage aan de EU en geen financiële steun aan Oekraïne. De Amerikaanse regering bouwt in Montana een supercomplex om geavanceerde militaire technologie te testen, zoals autonome wapens, ruimtesystemen en hypersonische wapens. President Trump kondigde dit aan tijdens zijn campagne in Montana. In de noordelijke staat zijn al testinstallaties voor defensie en ruimtevaart gevestigd. Trump belooft Amerikaanse militaire oppermacht. In september bleef de werkloosheid in Nederland voor de 2e maand op rij stabiel op 4%. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Er waren 408.000 werklozen. Het aantal werkenden bleef al bijna 3 jaar rond de 9,8 miljoen. UWV telde eind september 197.000 WW-uitkeringen, 1,2% meer dan in augustus. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Er zijn 3 mensen aangehouden gisteravond tijdens rellen, vernielingen en een brandje op de Sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Politie, brandweer en ME handhaafden de orde. Het vuurtje lijkt een reactie op een afgewezen verzoek van bewoners van burgemeester Halsema om met Oud en Nieuw een vuur te mogen aansteken. EU-leiders vergaderen in Brussel over een nieuwe Europese begroting voor 2028 tot en met 2024. Ze gaan het ook hebben over energieprijzen en steun aan Oekraïne. Verkiezingen in Spanje, Frankrijk, Polen en Italië bemoeilijken de onderhandelingen. Marine Le Pen, die leidt in de Franse peilingen, wil minder Franse bijdrage aan de EU en geen financiële steun aan Oekraïne. De Amerikaanse regering bouwt in Montana een supercomplex om geavanceerde militaire technologie te testen, zoals autonome wapens, ruimtesystemen en hypersonische wapens. President Trump kondigde dit aan tijdens zijn campagne in Montana. In de noordelijke staat zijn al testinstallaties voor defensie en ruimtevaart gevestigd. Trump belooft Amerikaanse militaire oppermacht. In september bleef de werkloosheid in Nederland voor de 2e maand op rij stabiel op 4%. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Er waren 408.000 werklozen. Het aantal werkenden bleef al bijna 3 jaar rond de 9,8 miljoen. UWV telde eind september 197.000 WW-uitkeringen, 1,2% meer dan in augustus. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Je hoort ze gewoon hier.
3: Wat een muziek!
2: De mooiste, onvergetelijke Gouden Ouwe.
0: Johan de Graaf neemt je mee in de Gouden Ouwe Show.

0: Here's the world's greatest DJ.
1: Luisteraars, hier zijn we weer. Allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goeiedag. We zijn weer toe aan een nieuwe aflevering, een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die hits van toen uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. En dat allemaal vanuit de studio nummertje 2. De heerlijke muziek van toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Dus de mooiste hits uit de jaren 60, 70 en 80. Zoals ik al zei, we gaan snel beginnen in het programma. Oh, voordat ik het vergeet. De George Baker Selection was de allereerste plaat met The Fly Away Little Paraguayo. Dit is de tweede. Ook zo'n lekkere zomerse plaat. We denken terug aan de zomer. Met Julio Iglesias. Luisteraars, hartelijk welkom.

0: heerlijke muziek die ons inderdaad terug doet denken aan de zomer. En wat een mooie zomer hebben wij gehad. Of niet, soms goede Iglesias, maar ja, wel een beetje warm af en toe. Maar goed, Un Canto a Galicia. Hele mooie plaat. Dit is ook mooi, een oude disco knolplaat.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
2: Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

tijdloos dit of niet. Soms van Boney M in de Gouden Ouwe Show. Getiteld Ma Baker. Ach, nog veel meer mooie hits van toen, zoals deze. Hier is Kate Bush.

0: For God's sakes, turn around.
1: Dus een mooi plaatje uit de jaren 60 met Kenny Rogers, Ruby, Don't Take Your Love to Town.

een prachtplaat van de formatie Wings uit het jaar 1974 weer. Wat een tijd geleden. Maar wat een goede plaat, of niet soms? Met Let 'em In. Er komt nog een stukje achteraan. Let op, let op, let op. Let op. Dat kwam er dus achteraan hier in die gouden oude show. Het eerste gedeelte met heerlijke mooie platen. 1976, een nummer 1 hitnotering in de Miami Go Top 50. Elton John en Kiki Dee.

0: mooie opname of niet. Soms een lange versie, moet ik zeggen. Gewoon op een singeltje geperst, dus dat kan ook. Ja, tegenwoordig duren ze maar een minuut of drie. Met deze meer dan 6 minuten. Mooie plaat van El Giro met de Roof Garden.
1: Het echte, originele vinyl. Ze smaken, smaken, zoals ze kraken. Johan de Graaf. De Gouden Oude Show.

Iedereen heeft dat stemgeluid wel herkend, of niet? Soms, nou, dan zal ik het toch maar gewoon even vertellen. Agneta Vatkakke. Hoe vindt u mijn Zweeds? Agneta Vatkakke. Met Wrap Your Arms Around Me hier in de show. Met een hele mooie plaat. Nu deze. Oh, dit is mooi, deze. Komt-ie. Helft het Melvin samen met de Blue Nose met The Love I Lost.

Heerlijke plaat. Een plaat die niet zo gauw gaat vervelen, moet ik zeggen. En dan kunnen de luidsprekers iets harder dan normaal. Halve Melvin en de Blue Note met de Lava Last. Is ook mooi, 1984 ongeveer. Hier is Andy Gibb met Neverlasting Love.

Een mooie van, en die kip, dat is van de familie Kippen, de beroemde kipjes. Met een everlasting love. We springen terug naar 1965. Gary Lewis en de Playboys. This Diamond Ring.

This Golden Ring is een mooie plaat, of niet? Soms van Gary Lewis en de Playboys. Even kijken op de klok in de studio. Oh, het kan nog makkelijk. House It, hier is in de show met Sherbet, hè? Of Sherbet met House It, hè? Ja. Kies zelf maar.

mooie plaat is niet zo van Sherbet met HOZ. Doe er nog één. Dan is alweer tijd dat het eerste gedeelte zit. En dan weer op van die gouden oude show. Maar gelukkig komt er straks nog het tweede gedeelte van het programma. Hier is Earth, Wind & Fire met The Shining Star.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Vandaag zijn in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten zoals groente en fruit. In vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Berg op Zoom ontbraken onder meer citroenen en bloemkolen, maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. Premier Rob Jetten riep voor aanvang van de EU-top alle EU-regeringleiders op meer financiële en militaire steun aan Oekraïne te geven, omdat veel Europese landen achterblijven. Hij wees Poetin aan als enige verantwoordelijke voor de voortdurende oorlog. Nederland behoort tot EU-landen die de meeste bilaterale steun aan Oekraïne verlenen. Er zijn 3 mensen aangehouden gisteravond tijdens rellen, vernielingen en een brandje op de sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Politie, brandweer en ME handhaafden de orde. Het vuurtje lijkt een reactie op een afgewezen verzoek van bewoners van burgemeester Halsema om met Oud en Nieuw een vuur te mogen aansteken. EU-leiders vergaderen in Brussel over een nieuwe Europese begroting voor 2028 tot en met 2024. Ze gaan het ook hebben over energieprijzen en steun aan Oekraïne. Verkiezingen in Spanje, Frankrijk, Polen en Italië bemoeilijken de onderhandelingen. Marine Le Pen, die leidt in de Franse peilingen, wil minder Franse bijdrage aan de EU en geen financiële steun aan Oekraïne. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dat is nog eens een begin in het tweede gedeelte weer van dit programma. Nou, lekker binnenkomen of niet, soms van long till early met de Zekers met de Big Fat Mama. Heerlijke muziek zo, begin van het tweede gedeelte en door met de mooie muziek van toen.
1: Mi amigos lieveling.
0: Week 16, 17 april 1976. Een lieveling van Radio Mi Amigo Internationaal. Hier is Katapult.

Remember September, lieveling weer Mico Internationaal, week 16, 17 april 1976, om precies te zijn. Een aantal jaren terug, in de jaren 60, 1968, de Cupid's Inspiration. We gaan lekker meezingen.

Heerlijke muziek, jammer dat die zo kort duurt. Hè. De Cupid's Inspiration met Yesterday Has Gone. Ook zo'n mooie plaat. Want er zijn toch mooie platen gemaakt in de jaren 60. En met deze de Alibas. I can't let Mackie.

I Can Let Maggie Go, zo mooi van de Honeybus. Uit het jaar 1968. We gaan door naar 1979, de formatie Puzzle met Living in Love.

was inderdaad toen de tijd een Radio Miramico's hitmaker vanaf het zendschip de MV Magdalena. Met de groetjes aan Wim de Groot, want die zat toen de tijd aan boord van het zendschip. Mooie verhalen van hem gehoord, moet ik zeggen. Ja, ben ik nog steeds heel erg dankbaar voor. Altijd leuk om die man even te spreken. Puzzle met Living in Love.

Rudy en van Miguel International hoor je hier in Living in Love Houden. Hit maken toen de tijd in de zomer van 1979 met Living in Love. Kennen we deze nog? 1976, pak een beet. Kan ook een jaartje verder zijn. Ik moet even kijken op het hoes. Doet uit mijn hoofd. Hier is Emily Starr met No No Sheriff.

is een mooie opname, nog niets anders van Greenfield en Cook met Don't Hurt Me Lose. Over de zomerse platen gesproken, dit is er zeker eentje van Barry en Aline met de Summer Wine.

is wel een kort plaatje, maar een geweldig nummer of niet. Soms de Bee Gees met de Massachusetts. Eens even kijken, wat gaan we doen? Oh, dit. Het is ook zo mooi van het Electric Light Orchestra van de Mr. Blue Sky, maar het is de telefoonlijn.

Als je het nou over geweldige platen hebt, dan is dit er toch wel zeker eentje van de Electric Light Orchestra. Met de telefoonlijn. Dit is ook mooi, dit. Die knalt er ook lekker in het tweede gedeelte weer van die gouden oude show met de heerlijke muziekjes van toen. Uit de jaren 60, 70, 80. Dit is 77.

0: mooi plaatje of niet. Soms in, er is er een Johnny Guitar Watson. But it's a real mother for jou. Muziek is van toen, uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Maar dit komt uit 77.
1: 1977.

de minute in transfer met Johnson Damour. Even een blik op onze klok. Oh, kan nog wel, kan nog wel. Hier is de Boogie, Boogie, Baby. Ja, Mr. Walkie Talkie.

Dat is alweer de laatste plaat in de show. Die gouden oude show van de Beach Boys met Darling, de laatste. Wel een leuk plaatje moet ik zeggen. Hier is John Cassidy met The Morning Girl.

Er was nog een oude jingle of niet soms van Veronica toen de tijd met de Portable Radio. Zit u weer op de Gouden Oude Show voor deze keer. Dank allemaal voor het luisteren. En wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. Een belangrijke stap volgens minister Dylan Jezielkus van Defensie. President Macron kondigde in maart aan de Franse nucleaire paraplu te willen delen met andere Europese NAVO-landen. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot stationering van Franse kernwapens in andere Europese landen. China en Noord-Korea hebben na 12 jaar vertraging de grote Yula-rivierbrug officieel geopend. De meer dan 3 kilometer lange brug was al klaar in 2014, maar Noord-Korea moest nog wegen en douanefaciliteiten aanleggen. Experts verwachten dat de brug het transport van zware goederen eenvoudiger maakt. De Chinese premier Lin Kuang noemde de brug een symbool van vriendschap tussen beide landen. Vandaag zijn in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten zoals groente en fruit. In vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Berg op Zoom ontbraken onder meer citroenen en bloemkolen, maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. Premier Rob Jette riep voor aanvang van de EU-top alle EU-regeringleiders op meer financiële en militaire steun aan Oekraïne te geven, omdat veel Europese landen achterblijven. Hij wijst Poetin aan als enige verantwoordelijke voor de voortdurende oorlog. Nederland behoort tot EU-landen die de meeste bilaterale steun aan Oekraïne verlenen. Het weer. Vanmiddag verloopt het weer overal in het land zacht en droog. Er is geregeld zonneschijn met sluierbewolking. De bewolking neemt in het noordwesten wel wat toe. De temperatuur stijgt naar 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

En dankjewel Johan Graaf voor de afgelopen 2 uur. En Johan is terug morgenochtend om 7 uur met de nieuwe Gouden Ouwe Show.

Ja, prachtig nummer van Willie Nelson. En op deze prachtige, zonnige vrijdagmiddag wens ik een goede middag voor alle luisteraars via de Middengolf, DAB Plus en online. En daarnaast ook Hilda Buis, Bert Beugeling, Willem Keekstra, Nelly Slump en Annie Jochems.

Ach, waren wij maar zo vrij, want ze zijn gebonden aan de buren. En gebonden aan zichzelf, aan hun streven naar succes. Met hun zenuwen op halfel. En gebonden aan familie, aan traditie en de rest. In hun hele kleine kringetje.

Ja, ik dacht, het is tijd voor mijn lijflied. En natuurlijk Armand, dat is juist de pest. Herman van Loenen uit Eindhoven, of daar in de buurt. U kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

Ja, die fantastische stem van Johnny Cash. En net bracht Annelies weer de vrijdagmiddag lunch. En ik wens iedereen vanuit deze studio weer een smakelijk eten.

Ja, het onmiskenbare geluid van de Bee Gees uit Australië. My World. En Annelies en ik hebben de zolder een beetje opgeruimd. Dus we gaan straks allemaal spullen naar of het goed brengen of naar de stort. Want ja, het is voorjaar. En dat is de voorjaarsopruiming.

0: zijn de...
1: uit het nieuws. Het ledenaantal van Nederlandse politieke partijen steeg vorig jaar met ruim 57.000 mensen. De Britse politie hield vannacht in Barnet en Watford. Zij spioneerden vermoedelijk voor Iran. Nederlands gasgestookte elektriciteitscentrales verbruikten vorig jaar 17% meer aardgas. En luchtvaartmaatschappij Eurowings stuurt een Airbus A320 naar Riyadh om 150 Duitse toeristen op te halen. Het weer nog even. Vanmiddag zorgen sluierbewolking en Sahara-stof voor een wazige lucht waarbij de zon niet fel zal schijnen. Bij weinig wind stijgt de temperatuur naar maximaal 19 graden in het zuidoosten. Aan de kust verschijnen stapelwolken, daar koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Salvador Adamo. En ik zat wat te mijmeren over Radio Emmeloord. We hebben dus allemaal toegezonden programma's, maar ook live programma's. En dat gaat via internet en via telefoonlijnen of glasvezellijnen. En er zit heel veel tussen. En het is heel gemakkelijk dat ineens die lijn wegvalt. Dat is toen met corona gebeurd, omdat heel veel mensen de hele dag online zaten. Maar het gebeurt nog regelmatig. En dan valt de uitzending weg in de server. En als ik er dan niet ben, dan hoor je non-stop. En anders zet ik het kanaal er weer in, of Annelies doet dat. Maar het is natuurlijk een heel ingewikkeld proces. En er kan natuurlijk makkelijk iets fout gaan.

Ja, Fleetwood Mac. As Long As You Follow. En de komende band die heeft ooit in 1983 opgetreden in Emmeloord. En ik was daar en ik hoorde eigenlijk alleen maar gillende keukenmeiden. Maar gelukkig was ik zelf ook een beetje stoned.

Dolly Dodge met een nummer van Manfred Mann. En dit nummer kwam uit 1982. En ik denk dan aan alle medewerkers van Radio Emmeloord. En ik heb gisteren een lijstje gemaakt van alle mensen die al meer dan 5 jaar programma's maken. En dat is gewoon de meerderheid. En daar draai ik het volgende nummer voor.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. Een belangrijke stap volgens minister Dylan Jezielkus van Defensie. President Macron kondigde in maart aan de Franse nucleaire paraplu te willen delen met andere Europese NAVO-landen. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot stationering van Franse kernwapens in andere Europese landen. China en Noord-Korea hebben na 12 jaar vertraging de grote Yula-rivierbrug officieel geopend. De meer dan 3 kilometer lange brug was al klaar in 2014, maar Noord-Korea moest nog wegen en douanefaciliteiten aanleggen. Experts verwachten dat de brug het transport van zware goederen eenvoudiger maakt. De Chinese premier Lin Kuang noemde de brug een symbool van vriendschap tussen beide landen. Vandaag zijn in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten zoals groente en fruit. In vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Berg op Zoom ontbraken onder meer citroenen en bloemkolen, maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. Premier Rob Jetten riep voor aanvang van de EU-top alle EU-regeringleiders op meer financiële en militaire steun aan Oekraïne te geven, omdat veel Europese landen achterblijven. Hij wees Poetin aan als enige verantwoordelijke voor de voortdurende oorlog. Nederland behoort tot de EU-landen die de meeste bilaterale steun aan Oekraïne verlenen. Het weer. Vanmiddag verloopt het weer overal in het land zacht en droog. Er is geregeld zonneschijn met sluierbewolking. De bewolking neemt in het noordwesten wel wat toe. De temperatuur stijgt naar 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

dat was een nummer wat precies paste bij het hippiejaar 1967. De Rolling Stones met She's Like a Rainbow. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Madonna die had last van borderline. En er zijn er wel meer mensen die er last van hebben. Ik heb ook nog een boek over. Soms denk ik wel, dan val ik er ook onder. Ik heb geen idee. Ik zit trouwens op Facebook wat foto's te bekijken van Johnny Walker en Robbie Dale op weg naar de Miamico Radio Caroline. En ik denk dat dat ergens in 67 was. Want de Miamico was eerst de boot van Radio Atlanta en later van de tweede Radio Caroline South op 259. En ik heb er toen vaak naar geluisterd tussen 64 en 68. En een goedemiddag voor Hans van Dijk, Jan Oosterveen, Kees Koopman, André Vinken en Johan de Graaf.

De Roadies hadden een hit met Take Her Home en dit was Just Fancy. En volgens mij kwamen ze uit Drenthe, ik weet het niet zeker meer. Als u denkt, ik wil een verzoekje aanvragen, of ik heb een playlist, of ik heb commentaar, dat kan allemaal via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

Ja, Dr. Hoek met zijn piratenlapje voor zijn oog. Ik wist niet of hij dus alleen oogblind was of niet. Dat is me niet bekend. Maar in ieder geval, het was zijn imago. Dokter. Ja, Dr. Hoek en de Medicine Show. En hier zijn de cello's. MUZIEK

0: en de headlines
1: uit het nieuws. Kabinetsleden herhalen dat opnieuw gas winnen uit het Groningerveld niet gaat gebeuren. Het is de vraag of de Nederlandse spoorwegen reizigers in de toekomst op dezelfde manier blijft

Neumerstein und Eisenbricht van Dravi Deutscher. Ja, die hoorde ik vroeger vaak in de jukebox. Je weet wel, Wurlitzer, Seaburg en Rockola of zoiets. In ieder geval, dat waren nog eens tijden en het klonk goed. En ik wil graag een jukebox kopen, maar ze zijn aardig aan de prijs.

Ja, dat was de titel en dat was de Elvis Presley, de Elvis de Pelvis. Hè, dat is, heeft te maken met zijn heupen. Dat hij zo vaak heupwierde. In het begin dan gingen de discjockeys in Amerika, die braken zijn platen door midden. Omdat ze dachten, dat kan allemaal niet in dat keurige Amerika.

de Nijs met foto van vroeger allemaal. Mijmeringen, herinneringen. En dat wil Radio Emmeloord je ook brengen. Gewoon hoe het vroeger was. En ja, die muziek, dat heeft allemaal wel een verbinding met een bepaalde gebeurtenis. Dit was het dan weer voor vandaag. Ik wens u een prettig weekend met veel zon. Ik ben terug maandag om 12 uur. Om 2 uur komt Peter de Wit met een oude top 40. Ik wens u ook daar veel plezier bij. En graag tot de volgende keer.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. In de stad Split in Kroatië zijn 57 mensen aangehouden na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. De ploegen spelen tegen elkaar in de Conference League. Over de afgelopen twee nachten zijn in totaal ongeveer 100 fans aangehouden. Eergisteravond werden 18 Ajax-supporters opgepakt die mogelijke wapens bij zich hadden. Vanochtend waren in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten, zoals groente en fruit. In vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Bergen-op-Zoom ontbraken onder andere citroenen en bloemkolen. Maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. Premier Rob Jetten riep voor aanvang van de EU-top alle EU-regeringsleiders op meer financiële en militaire steun aan Oekraïne te geven, omdat veel Europese landen achterblijven. Hij wees Poetin aan als enige verantwoordelijke voor de voortdurende oorlog. Banken moeten klanten onmiddellijk compenseren na bankfraude, ook als een klant ernstig nalatig is geweest. Dat oordeelde het Europese Hof vandaag. Het bankbedrijf moet het bedrag dus eerst direct terugbetalen. Dat kan wanneer iemand bijvoorbeeld slachtoffer is geworden van phishing. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is de Classic Gold Top 15.
2: Nummer 15.

0: Gold Top 15 met een overzicht van de nummers 15 tot en met 11.
1: Nummer 15, James Blunt met Wise Man. Nummer 14, Solid Harmony met I'll Be There For You. Nummer 13, Ultravox met Dancing With Tears In My Eyes. Nummer 12, Annie Lennox met No More I Love You's. En op nummer 11, Pilot met Magic.
2: Nummer 10.

0: top 15 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 6.
1: De top 10 begonnen we met Vaya Con Dios en What's a Woman, nummer 9 KC en The Sunshine Band met Please Don't Go. Nummer 8 Fortunes met This Golden Ring. Nummer 7 Stevie Wonder met For Once in My Life. En zojuist op nummer 6 Steve Winwood met While You See a Chance.

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de bovenste 5 nummers.
1: Nummer 5, Aretha Franklin met Think. Nummer 4, Robert Cray met Right Next Door. Nummer 3, A-ha met Hunting High and Low. Nummer 2, Cher met Believe. En de nummer 1 van deze Classic Gold Top 15 is Spandau Ballet met Through the Barricades.
2: Nummer 1. Willem Keestra presenteert de Classic Gold Top 15. Mooier als geen ander.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Vlakbij de Roemeense kust zijn 2 commerciële olietankers in brand gevlogen na mogelijke Russische droneaanvallen in de Zwarte Zee. Van 1 schip worden nog 7 bemanningsleden vermist. Deze maand zijn al zeker 6 schepen aangevallen, waarbij tientallen bemanningsleden gedood of vermist raakten. Volgens het IMF zal India volgend jaar Japan overtreffen als 4de grootste economie ter wereld. Met een bruto binnenlands product van 45,20 miljard dollar. Japan zakt dan naar de 6de plek achter het Verenigd Koninkrijk. Het IMF verhoogde de groeiverwachting voor India dit jaar naar 7%. In de stad Split in Kroatië zijn 57 mensen aangehouden na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. De ploegen spelen tegen elkaar in de Conference League. Over de afgelopen 2 nachten zijn in totaal ongeveer 100 fans aangehouden. Eergisteravond werden 18 Ajax-supporters opgepakt die mogelijke wapens bij zich hadden. Vanochtend waren in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten, zoals groente en fruit. In vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Bergen-op-Zoom ontbraken onder andere citroenen en bloemkolen. Maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hele goede middag en welkom in een nieuwe aflevering hier van de Muziekmatinee hier via vanuit Studio Gouda hier op Radio Emmeloord. En dat was natuurlijk Thanks for the Love. En dat was Earth and Fire met Shirley Kaagman. Dit is Starship. En wie

Nogmaals, goedemiddag. Mijn naam is Hans en ik ben bij jullie 2 uur lang met vanuit Studio Gouda. En we luisterden naar Starship en die beeld is City.

Ja, de muziekmatinee van Studio Gouda op Radio Emmeloord. En u kunt schrijven naar Radio Emmeloord. En dat gaat via onze e-mailadres. En dat is studio@radioemmeloord.nl. En dat we luisterden naar Afternoon Delight. Een talent vocal band.

0: bijzonder Nederlandstalig plaatje. Jan Bot, een rocker in Holland.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, dit is de Yellow River en Chrissy.

0: prachtig plaatje, alweer 52 jaar geleden. En Having My Baby en Paul Anka. Wonderful
1: Radio Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Dit is Shocking Blue en Fidesz.

1970 voor Shocking Blue en Venus. Dat was een wereldhit, hè? En nummer 1 in Amerika. En ja, vorige week draaiden we van Bananarama. En bij deze, ja, deze vind ik toch wel mooier, hè?

ja, muziek uit de jaren 70, waar je haren, je lange haren, letterlijk overend van gingen staan, hè? En dat was Smoke in the Water, Smoke on the Water en Deep Purple.

0: Swiss Queen and of course Kajak.
1: De Rij!
2: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, we blijven een beetje hangen vandaag in de 70-jaren muziek. Hè. Straks gaan we ook wat nieuws draaien, maar dit is in ieder geval Holland Oates, Maneater. MUZIEK

Ja, Stiksnik, dat was de Roaring Sixties en We Love the Pirate Stations. Dat was natuurlijk uit 1967, toen de Engelse zeezenders moesten sluiten.

1967 moesten de eerste zeezenders sluiten. Hè? En, maar dat was Lazy Sunday Afternoon. En dat waren natuurlijk de Small Faces. En ja, we gaan verder. En we draaien nog wat meer zeezender romantiek. Of ja, in wezen is dat het natuurlijk wel. Hè? En we draaien Status Quo. De jaren 70 ook. En Caroline.

ja, dat was Steden School en Caroline. En ja, we schakelen even terug naar Studio Emmeloord. Op de zolder van Dick. En we gaan luisteren naar het nieuws en het weer. En daarna komen we weer terug.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank in Haarlem celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor een poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht op 6 september vorig jaar in Beverwijk een jongen van 17 uit Haarlem te hebben mishandeld. Lufthansa voert gesprekken over het in de toekomst bijna volledig overnemen van de resterende aandelen in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal heeft de Duitse luchtvaartmaatschappij gisteren gekozen voor een minderheidsbelang in TAP. De Duitse luchtvaartmaatschappij betaalt 1,2 miljard euro voor maximaal 49,9% van de aandelen. Vlakbij de Roemeense kust zijn 2 commerciële olietankers in brand gevlogen na mogelijke Russische droneaanvallen in de Zwarte Zee. Van 1 schip worden nog 7 bemanningsleden vermist. Deze maand zijn al zeker 6 schepen aangevallen, waarbij tientallen bemanningsleden gedood of vermist raakten. Volgens het IMF zal India volgend jaar Japan overtreffen als 4e grootste economie ter wereld. Met een bruto binnenlands product van 45,20 miljard dollar. Japan zakt dan naar de 6e plek achter het Verenigd Koninkrijk. Het IMF verhoogde de groeiverwachting voor India dit jaar naar 7%. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

De tafel was gedekt voor twee in het spookhuis aan de zee. Een vampier hield de kaarsen vast.

We dronken eerst een knekelwijn, naar recept van Frankenstein. Daarna soep van vleermuisbloed, getrokken van een mensenvoet.

Het hoofdgerecht van kraakbeensnippers, klaargestoofd in keldervocht, was licht geroosterd door de adem van een monsterlijk gedrocht.

menu van mummie leer vergelde nog veel heerlijks meer. Maar ik sprong gillend uit het raam.

Ja, welkom hier in het tweede gedeelte hier vanuit Studio Gouda. Het programma De Muziek Matinee, en dat was ZZ en de Maskers en Dracula. Lekker eng begin van het tweede uur hier van het programma.

Ja, de meeste stroopwafels, hè, van, ja, we zenden uit de slot aan het Studio Gouda. We barsten hier van de stroopwafels hier in Gouda, hè, en dat was Oude Maasweg. Dat is echt een mooi nummer.

0: Ja, dat was Steelers Wheel Star. En ja, even een jingletje en dan gaan we zo weer verder.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: We gaan terug naar 1970. Ik zei al dat we verder gingen. En T-Rex en Jeepster.

0: Ja, toen popmuziek nog popmuziek was, hè. Dat was T-Rex en Jeepster.
1: Luister naar Radio Emmeloord via DAB+.
2: Ik hoop dat dit programma van gevarieerde grammofoonplatenmuziek in uw smaak zal vallen. En dat u dagelijks naar onze uitzendingen zult luisteren.
3: Dit is Radio Emmeloord op AM en DAB+.

Ja, ik zei geloof ik een half uur geleden al, we gaan wat moderners draaien. Dat hebben we nou ook gedaan. We hebben Sophie Alice Baxter gedraaid. En Murder on the Dance Floor. Ik vind het altijd een beetje een vreemde titel.

0: Dus elke vergelijking gaat niet op, maar dat was gewoon Ray Paris en Bullshit.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Kotswelle, Mittelwelle en UKW.
0: Ja, we gaan terug naar 1975. Dat is alweer een tijd geleden. En we draaien Rob de Nijs en Malle Baba.

voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van

Ja, dat was werkelijk een heel oudje. Chuck Berry en No Particular Place to Go. En lekker rondrijden. Zo'n grote Amerikaan. Zo'n vlodder auto, hè. En ja, 1950 geloof ik zelfs. Jaren 50.

0: Een studiootje van Studio Gouda. Hoor u, doe maar. En is dit alles echt jaren 80?
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, radioplaat hier op Radio Emmeloord. In het verre verleden draaide ik deze zo vaak op radiostations. En dat is Harry Chapin en WOLD.

met Dolly Parton, Night of Five. Komt er dan weer een einde aan het programma hier vanuit Studio Gouda. Ik dank jullie voor het luisteren. En mocht je willen schrijven of een verzoek indienen, dat kan natuurlijk via het e-mailadres van Radio Emmeloord. En dat is studio@radioemmeloord.nl. Voor mij zit het er weer op vandaag. En er komen nog veel mooie programma's hier vanmiddag hier op Radio Emmeloord. En ik zou zeggen, Studio Gouda gaat sluiten. Want dat doen we natuurlijk met de Man of Action.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. Voor het eerst voerden Nederland en Frankrijk in Parijs overleg over een nucleaire samenwerking. Defensieminister Jussilkes noemt dit een belangrijke stap in het nemen van eigen veiligheidsverantwoordelijkheid. Behalve Nederland doen ook het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Polen, België, Griekenland, Zweden en Denemarken mee aan het Franse initiatief om Europese afschrikking te versterken. De stichting Dierennoodhulp Flevoland ontving onverwacht 50.000 euro uit het nalatenschap van Joop van der Vaart, oprichter van een ijssalon in Lelystad. Voorzitter Irma Moes had geen contact met hem, maar hij belde regelmatig de meldkamer. Het bedrag wordt over 5 jaar gespreid om brandstofprijzen op te vangen en meer dieren te helpen. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank in Haarlem celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor een poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht op 6 september vorig jaar in Beverwijk een jongen van 17 uit Haarlem te hebben mishandeld. Lufthansa voert gesprekken over het in de toekomst bijna volledig overnemen van de resterende aandelen in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal heeft de Duitse luchtvaartmaatschappij gisteren gekozen voor een minderheidsbelang in TAP. De Duitse luchtvaartmaatschappij betaalt 1,2 miljard euro voor maximaal 49,9% van de aandelen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

opener vandaag op Radio Emmeloord op deze donderdagmiddag. Dat was Barbara Dixon. Happy the Peppy. And it's really you. Een lekkere opener, een lekkere kennismaking eigenlijk met een nieuw uurtje Happy the Peppy.

En wat haar betreft zal het allemaal nooit veranderen. Het blijft altijd hetzelfde voor Dido en The White Flag. Happy de Peppy op de radio. Dat betekent plaatjes die je misschien al een klein beetje aan het vergeten bent. Maar van tijd

nieuwe muziek op Radio Emmeloord kwam van Alex Warren. Moeilijke naam ook, Warren. Warren, ja. De plaat nieuw dus, Emerald Eyes. Just

0: dus. Mooi moment om hem nog eens een keer uit de kast te plukken. Deze plaat van Jason Mraz hier in Happy the Pappy. Make it mine. Niet alleen voor mine, maar ook voor jou.
1: I've heard people say that too much of anything is not.

Een artiest die we zeker nog nooit kunnen vergeten en regelmatig draaien hier op de radio. Barry White, dat was de man met die stembanden zo lang als van hier tot de

Als je regelmatig buitenlandse tv kijkt, zie je hem regelmatig op de beeldbuis. Beeldbuis heeft niemand meer. Op het LCD-scherm, laten we het daarop houden. Robert Plant, ook wel bekend als de man achter de Honey Drippers. Het was begin jaren 80 muziek in de...

watersmanten zijn om hiervan te kunnen genieten. De muziek van de Waterboys en Fisherman's Blues. Iets vroeger dan gebruikelijk gaan we toch nu alvast eens terugduiken. Duiken naar de vergeten jaren 60 in Happy the Peppy. That's

naar 1963 op Radio Emmeloord. Ja, ja, dat zei ik ook al, maar dan in een andere taal. Terug met de plaat die toen een hit was. Geschreven door John Lennon en door de Foremost op de plaat gezet. I'm in love. De Beatles zouden het overigens ook uitbrengen, maar daar moest je toen nog 50 jaar op wachten. Werkelijk waar, want heel veel later werd hij dus op een soort herinneringsalbum uitgebracht van de Beatles. Nu dus de Foremost in de bijna vergeten hits uit de 60's hier in Happy the Peppy.

0: you, I need you, oh God, I need these beautiful things that I've got.
1: Wees er zuinig op en zorg dat je ze goed bewaart. The Beautiful Things, aldus Benson.

Al jarenlang staat ze ermee op de planken. Al jaren geleden was het een grote hit. Maar dat is vandaag de dag weer zo. Want de social media zorgen ervoor dat So Incredible van Ilse de Lange, net als eigenlijk Dolly Parton's Jolene, weer terug van weg geweest is. Al had het bij Dolly Parton natuurlijk wel een wat zwarter randje dan in dit geval, dit vrolijke geval bij Ilse de Lange.

Uit de periode waarin er veel feestjes gevierd werden met muziek van anderen. De Celebration Rap was er een voorbeeld van. En die werd in Nederland in elkaar gedraaid door MC Mike G en DJ.

Hier op de playlisten hier bij de radio. Want het is lang geleden dat we die voor het laatst gehoord hebben. Maar dat hebben we zojuist ingehaald. De plaat van Color Me Bad. En I Adore Me

Je bent inmiddels al bijna aan je pensioen toe, of inmiddels al met pensioen. Als je deze ooit nog in de tv-serie op tv zag. De Little Johnny Osmond werd groot en toen noemde hij zichzelf Donny Osmond en maakte deze hit The Puppy Love.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een nieuw medicijn tegen uitgezaaide alvleesklierkanker heeft een positief Europees beoordelingsadvies gekregen. Rasonk kan bij patiënten die eerder zijn behandeld de groei van de kanker afremmen en mogelijk hun levensduur verlengen. Jaarlijks krijgen ongeveer 3300 Nederlanders deze diagnose. De Europese Commissie moet nog beslissen over toelating van het medicijn. Albert Heijn onderzoekt of het meer onverkochte, maar nog eetbare producten aan de voedselbanken kan schenken. Door logistieke problemen zijn winkels tijdelijk niet bevoorraad met verse producten. In Rotterdam en Zwolle ontvingen voedselbanken extra leveringen, onder meer van niet bezorgde online bestellingen. Elders kregen voedselbanken juist minder producten door de verstoringen. Ja 21 heeft na overleg met asielminister Bart van den Brink geen akkoord bereikt over de spreidingswet. Partijleider Joost Eertmans stemt alleen voor het belastingplan als gemeenten niet gedwongen worden asielzoekers op te vangen. De minister sluit dwang niet uit. Ja 21 onderhandelt samen met de SGP over het belastingplan, maar beide partijen stellen aanvullende eisen. Donald Trump heeft besloten de executie van oud-legerpsychiater Nidal Hassan niet live uit te zenden. Hassan is veroordeeld voor het doodschieten van 13 mensen op een legerbasis in 2009. De executie staat gepland voor 3 december en moet worden uitgevoerd door een vuurpeloton. Door beroepsprocedures is het onzeker of die datum wordt gehaald. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht blijft het vrijwel overal droog met temperaturen rond 13 graden. Morgen begint de dag met zon, vooral landinwaarts. In het westen en noorden kan lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt dan zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Welcome to the prestigious 8 Bush Racecourse, with a number of fine fillies running in today's ever-popular Family Dash. I particularly fancy Duchess. She's in stall number 6, but in the past, she's been rather hesitant at jump 18. The weather's fine and the going's good, so we should have a fine event. Everything's looking super as they approach 18, the water jump. Oh, Duchess isn't happy. She's pulled up rather short, throwing jockey Leslie Biglet into the drink.
3: Welcome to Bob's 60 Splash.

0: Domino there, and a 1959 track. You know it. Want to walk you home. Gets us out of here quite nicely. Babyface Willett and Amen. 1965 song, originally on Argo Records. A couple of people to say hi to. We did say we were busy today. Alex Evans, Ian Swatton, and Shelley Fillingham. Also, Romelin and Patty. Thank you for being there. Appreciate it. Certainly hope you enjoyed the show. I've not been firing on all cylinders, but doing my best here, you know. Doing my best. We'll tell you live from our Thames Estuary studios. Bomb 60 Splash is a Red Sands Radio production. Certainly look forward to seeing you next.
1: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële paleis in de jemenitische stad Aden. Daarbij zijn volgens persbureau AFP zeker 4 mensen omgekomen. Het paleis is het hoofdkwartier van de internationale erkende regering. De premier en alle ministers hebben de aanval overleefd. Ook zouden de Houthis raketten hebben afgevuurd op de stad Marib. Minister Hermans heeft de Tweede Kamer nog niet kunnen overtuigen van haar zorgbegroting. Er is onduidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Oppositiepartijen willen eerst concrete voorstellen zien voordat ze de begroting steunen. Hermans heeft toegezegd volgende maand met nieuwe plannen te komen. Ook het eigen risico gaat mogelijk met €15 per jaar omhoog. Een nieuw medicijn tegen uitgezaaide alvleesklierkanker heeft een positief Europees beoordelingsadvies gekregen. Rasonk kan bij patiënten die eerder zijn behandeld de groei van de kanker afremmen en mogelijk hun levensduur verlengen. Jaarlijks krijgen ongeveer 3300 Nederlanders deze diagnose. De Europese Commissie moet nog beslissen over toelating van het medicijn. Albert Heijn onderzoekt of het meer onverkochte, maar nog eetbare producten aan de voedselbanken kan schenken. Door logistieke problemen zijn winkels tijdelijk niet bevoorraad met verse producten. In Rotterdam en Zwolle ontvingen voedselbanken extra leveringen, onder meer van niet bezorgde online bestellingen. Elders kregen voedselbanken juist mindere producten door de verstoringen. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht blijft het vrijwel overal droog met temperaturen rond 13 graden. Morgen begint de dag met zon, vooral landinwaarts. In het westen en noorden kan lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt dan zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Weterloo.

van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Een programma waarin het draait om de muziek. Maar dan wel uit die tijd natuurlijk. Soms aangevuld met wat feitjes en dergelijke. En ook drie vaste rubrieken, maar die gaat u vanzelf tegenkomen. We gaan beginnen met een plaat in 1967, een hit voor iemand uit Eindhoven. Herman van Loenhout was zijn naam, maar wij kennen hem beter als Armand. En het was eigenlijk een B-kantje, maar dat werd toch de hit. Ben ik te min?

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Joe Egan, Jerry Rafferty. Dat was Steeler's Wheel. En met het nummer Star. Ik draaide hem van een vroege Ketel LP. En ja, daar is wat bijzonders mee. Ketel's Super Hits of the Superstars. Original Hits, Original Stars, Volume 2. En ja, dat zo'n vroege Ketel LP, daar stonden niet meer dan 5-6 nummers op één kant. Kom je nou een Ketel LP bij de kringloop tegen? Eén goede raad. Als er 20 nummers op die LP staan, laat hem staan. De geluidskwaliteit is werkelijk om te janken. Dus dat is ook logisch. Wil je op een LP zoveel muziek kwijt, dan kan het niet anders aan als de kosten van de kwaliteit. Nou, genoeg gepraat over Ketel. We gaan nu over de Byrds praten. Een tijdje terug hadden we de Bob Dylan een uur lang. Bob Dylan zelf en covers van hem. En toen zei ik al, ja, er zijn heel veel muzikanten die platen van hebben gezongen die Bob Dylan geschreven zijn. Hij was hofleverancier voor de band The Byrds. En daar ga ik nu een nummer van draaien. Van de LP Sweetheart of the Rodeo. Het nummer You Ain't Going Nowhere.

weet niet of deze plaat ooit in Nederland is uitgebracht, maar is in ieder geval wel ontzettend mooi. En je moet hem gewoon even gehoord hebben. California Soul was dat van Marvin Kaye samen met Timmy Terrell. Dan zijn we toe aan onbekend van bekend. Dat wil zeggen een bekend nummer, maar in een onbekende uitvoering. De bekende uitvoering was in 1973 goed voor 5 weken op nummer 1 in de Veronica Top 40. En dat stond ook een hele tijd hoog in de lijst. Maar deze uitvoering is het origineel van Arlo Guthrie, een Amerikaanse singer-songwriter. En het heet City of New Orleans. Wij kennen het als Het is weer voorbij, die mooie zomer. Maar dit is het origineel.

In 1972, goed voor een vierde plaats in de Veronica Top 40. Dat was Stay With Me van The Faces. Voor de volgende plaat blijven we gewoon in Nederland. De Amsterdamse band Zen met Hair.

0: Nee, maar wat goed was voor de eerste top 40 van de band Led Zeppelin in Nederland. Good Times, Bad Times uit 1969. We zijn toe aan de jingle van de week. Een van de vaste rubrieken waar ik u al voor gewaarschuwd had. Het is een radio jingle van de zeezender Radio Atlantis, een Vlaams initiatief. En ze starten op 15 juli 1973 vanaf het zendschip van Radio Caroline, de Mi Amigo. Het werd goed ontvangen in Vlaanderen en ze wilden graag dat het doorging, maar in oktober 1973 werd het huurcontract afgezegd. Dat wil niet zeggen dat Atlantis niet doorging, want na de aankoop van een ander schip zijn ze nog doorgegaan tot 31 augustus in 1974. Ze werkten met een Engelse en Nederlandstalige uitzendingen en deze jingle is van de Nederlandstalige uitzending en je hoort het Vlaamse er duidelijk bovenuit.
1: Atlantis is hier, op 312, dat is net halfweg, op je radioschaal. Atlantis is hier, vanaf de Janine, en vond je ons net.

0: in Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+.
1: En wereldwijd via radioemmeloord.nl.
0: Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

Status Quo, Technicolor Dreams, een van hun vroege jaren 60 hits, ook in Nederland in de hitparade. Wie zegt Marianne Faithfull zegt vooral het nummer Summer Nights of As Tears Go By, maar ze heeft ook het nummer van de mama's en de papa's gecoverd. Klinkt weer wat anders. Monday, Monday.

0: De liefhebbers kennen hem vast wel, maar deze plaat van Shocking Blue haal je eigenlijk nauwelijks meer op de radio. Toch een hit in 1971, stond op de 12e plaats uiteindelijk. Shocking You is de titel en dat is natuurlijk een prachtig nummer om bijvoorbeeld een concert mee te beginnen als je heet Shocking Blue.
1: Uit de oude platenbak van uw presentator.
0: Ja, dat is een bijzonder verhaal deze plaat. Het is een nummer wat ik als kind een paar seconden van had. Ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Een reclameplaatje van Europa Club International. Dat was een soort boekenclub. Ja, voor de mensen die dat niet meegemaakt hebben, dat ga ik nu niet helemaal uitleggen. Maar die gaf een singeltje uit wat op 33 toeren moest worden gedraaid. En het heette Twee Werelden van Muziek. Op de A-kant stond allerlei klassiek spul, onder andere Maria Callas. Op de B-kant Petula Clark, maar ook een nummer van The Hollies. Carrie Anne, van dat liedje ken ik dus eigenlijk oorspronkelijk alleen één half coupletje en het refrein. Veel later kreeg het origineel. En daarom eindigt mijn platenbak, maar dan wel een stukje van mijn platenbak. Carrie Anne, dit zijn de Hollies.

Otis Redding. Hij zat niet alleen on the dock of the bay, maar hij kon nog ook wel wat aardig mooie uptempo nummertjes zingen. Getuigen ook deze plaat uit 1969, Love Man. In Nederland geen hitnotering. Nu een mooie van Fleetwood Mac, Need Your Love So Bad.

prachtige Fleetwood Mac met Need Your Love So Bad. En daarmee zijn we bijna gekomen aan het einde van dit programma. Ik wil u danken voor het luisteren. En wilt u reageren op dit programma, stuur er een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. We gaan eruit met een instrumentaal nummer van de band Q65, 80%. Graag tot volgende week.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële paleis in de jemenitische stad Aden. Daarbij zijn volgens persbureau AFP zeker 4 mensen omgekomen. Het paleis is het hoofdkwartier van de internationale erkende regering. De premier en alle ministers hebben de aanval overleefd. Ook zouden de Houthis raketten hebben afgevuurd op de stad Marib. Minister Hermans heeft de Tweede Kamer nog niet kunnen overtuigen van haar zorgbegroting. Er is onduidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Oppositiepartijen willen eerst concrete voorstellen zien voordat ze de begroting steunen. Hermans heeft toegezegd volgende maand met nieuwe plannen te komen. Ook het eigen risico gaat mogelijk met €15 per jaar omhoog. Een nieuw medicijn tegen uitgezaaide alvleesklierkanker heeft een positief Europees beoordelingsadvies gekregen. Rasonk kan bij patiënten die eerder zijn behandeld de groei van de kanker afremmen en mogelijk hun levensduur verlengen. Jaarlijks krijgen ongeveer 3300 Nederlanders deze diagnose. De Europese Commissie moet nog beslissen over toelating van het medicijn. Albert Heijn onderzoekt of het meer onverkochte, maar nog eetbare producten aan de voedselbanken kan schenken. Door logistieke problemen zijn winkels tijdelijk niet bevoorraad met verse producten. In Rotterdam en Zwolle ontvingen voedselbanken extra leveringen, onder meer van niet bezorgde online bestellingen. Elders kregen voedselbanken juist mindere producten door de verstoringen. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht blijft het vrijwel overal droog met temperaturen rond 13 graden. Morgen begint de dag met zon, vooral landinwaarts. In het westen en noorden kan lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt dan zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is de Disco Show. Op Radio Emmeloord. Via DAB Plus en het internet. Met Kees Koopman.
1: Jazeker, daar zijn we weer. Een hele goede avond, lieve luisteraars. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van onze Disco Show op Radio Emmeloord. Ja, weer donderdagavond. En natuurlijk gaan we eerst Jan van Weteloo bedanken voor zijn uurtje Muziekmuseum. Wij nemen dat museum nog even in beslag met twee uurtjes disco muziek. Ja, vindt hij vast niet erg. Nou, lekkere dag vandaag nog weer. Dat gaat dan de komende dagen weer veranderen. Maar ja, dat blijft zo. En dat is natuurlijk niet voor niets. Want er is niets veranderlijker dan het weer. Maar prima. We gaan het allemaal wel weer beleven. We hebben twee uur met de lekkerste disco muziek voor je. Heb je verzoekjes, laat het me weten. Dan draaien we die natuurlijk heel erg graag. En we begonnen met een guilty pleasure van mijzelf, zeker. Niemand mag weten dat ik dat nummer mooi vind. The Village People met In The Navy. Het verhaal mag duidelijk zijn. Het was een nummer gebruikt om mensen bij de marine te krijgen. Maar manieren waarop zij dat naar voren brachten, dacht de marine, dat gaan we maar niet doen. We gaan het nummer niet gebruiken, maar het werd toch een hele grote hit. En het heeft zelfs op nummer 1 gestaan. Dat is niet zo met het volgende nummer, maar desalniettemin zeker erg lekker. Het is van de BB&Q Band. En het heet On The Beat.

Een van de eerste hits die hij had in Europa en Amerika uit 1976. Billy Ocean en Love Really Hurts Without You. Heerlijk nummer. En daarvoor de BB&Q Band en On The Beat.

Ja, het origineel van dit nummer is van Dinah Washington en Esther Phillips. Die maakte er een mooie cover van in 1975. What a difference a day make. En daarvoor hadden we die Barge en The Rhythm of the Night. Goed, lieve mensen, tijd voor de verzoekjes. En we gaan als eerste naar de erven vanavond, naar Fred en Mieke, naar Studio 38. En die hadden een heerlijk nummer aangevraagd. En die komt van Candy Stetten en het is Young Hearts.

0: Ja, Fred en Mieke hadden twee nummers opgegeven. En daar hoorde deze dus ook bij. Teardrops van Womack. En Womack, en ze zeiden, ja, we kunnen eigenlijk geen keus maken. Ja, ik ook niet. Dus we hebben ze gewoon allebei maar even gedraaid. Heerlijke nummers. Jongens, dankjewel. En altijd fijn dat jullie luisteren. En we gaan naar het volgende verzoekje. En die komt van Dick aan de overkant, zullen we zeggen. En Dick is ook een fanatiek luisteraar. En altijd in voor verzoekjes. Dus bij deze, Dick, dankjewel. We gaan naar Boney M. en Ma Baker.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

van oorsprong een gospelgroep. Maar ja, ze hebben toch ook wel gewone, normale muziek gemaakt. Waarmee ik niet wil zeggen dat gospel dat niet is. Laten we even heel duidelijk zijn. Maar dit valt niet in die categorie. Maar wel een heerlijk nummer. The Imperials, daar had ik het over. Who's Gonna Love Me? En daarvoor het verzoekje van Dick. En dat was Boney M. met Ma Baker. En wij gaan verder met Casey en zijn Sunshine Band.

James Ingram en Michael McDonald en Yamo Be There. En deze James Ingram die heeft wel wat meer mensen mooie duetten gemaakt. Onder andere met Patty Austin. Baby Come To Me heet dat nummer. En ook met Linda Ronstedt. En daarnaast was hij een begenadigd producer. En dat deed hij onder andere voor Michael Jackson. De Pointer Sisters, George Benson, die gaan wij ook nog horen hier in deze disco show vanavond. En onder andere ook nog voor Shalamar en Quincy Jones. En helaas ook alweer overleden met, net als zoveel grote namen. Inderdaad, ja. Goed, ik had nog een opmerkelijk bericht, vond ik in de krant afgelopen week. En dat wil ik toch even met jullie delen, lieve luisteraars. Want naast een disco show in Emmeloord hebben we tegenwoordig ook een disco bus. Goed, je kunt het er maar bij hebben. Een bus die rijdt van de polder naar Zwolle op de eerste en laatste zaterdag van de maand. Een ondernemer uit Kuinderen heeft dat opgepakt, een taxibedrijf, en die zegt, er is zo weinig in de polder te doen voor de jongeren. Wij gaan ze gewoon naar Zwolle brengen. Nou, de eerste rit is inmiddels geweest en dat schijnt niet tegengevallen te zijn voor wat betreft het aantal mensen wat is meegegaan. Wat verder dan nog, je kunt opstappen vanaf 9:45 vanuit Luttelgeest. En dan rijdt de bus via Marknesse, Ens en Emmeloord naar Zwolle. En hij rijdt s'nachts om 4:15 weer terug. Nou dacht ik, dat is nog wel een heel eind, tot 4:15. Maar goed, blijkbaar is dat heel normaal onder de jongeren. Ik heb even bij mezelf nagedacht in mijn tijd. Maar toen ging alles gewoon om 1:00 dicht. Dan moest je eruit. Maar dat is inmiddels al lang niet meer zo natuurlijk. Ja, en mocht je nou nog denken van, kunnen we dan niet met de trein? Nee, dat gaat in Emmeloord niet lukken. Nou ja, dat gaat wel lukken. Maar je moet even geduld hebben. Ja. Gaat nog even duren, ben ik bang. De discobus dus, ook in Emmeloord. Naast de disco show, zeker. Gesproken over die trein. Hier zijn de Pasadena's, Riding on a Train.

Sylvester en Do You Wanna Funk. Maar dat had je vast al gehoord. Goed, lieve mensen, wij gaan naar het nieuws van 9 uur. En dat gaan we doen met The Whistars. Zie jullie na het nieuws. Hier is een brand new day.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Venezolaanse oud-president Nicolás Maduro en zijn vrouw Cilia Flores hebben onschuldig gepleit op een nieuwe aanklacht in de Verenigde Staten. Ze worden ervan beschuldigd te hebben samengespannen om gevangenen, onder wie Amerikanen, te laten martelen in Venezolaanse detentiecentra. Het echtpaar zit sinds hun arrestatie begin dit jaar vast in New York. Maduro wordt ook beschuldigd van drugsmokkel en verboden wapenbezit. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland binnen te brengen. Die partij werd onderschept in de Franse havenstad Duinkerke. Jan G. was het doelwit van een gewelddadige aanval in Overasselt, waarbij een bewaker werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten. De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële paleis in de jemenitische stad Aden. Daarbij zijn volgens persbureau AFP zeker 4 mensen omgekomen. Het paleis is het hoofdkwartier van de internationale erkende regering. De premier en alle ministers hebben de aanval overleefd. Ook zouden de Houthis raketten hebben afgevuurd op de stad Marib. Minister Hermans heeft de Tweede Kamer nog niet kunnen overtuigen van haar zorgbegroting. Er is onduidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Oppositiepartijen willen eerst concrete voorstellen zien voordat ze de begroting steunen. Hermans heeft toegezegd volgende maand met nieuwe plannen te komen. Ook het eigen risico gaat mogelijk met 15 euro per jaar omhoog. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht blijft het vrijwel overal droog met temperaturen rond 13 graden. Morgen begint de dag met zon, vooral landinwaarts. In het westen en noorden kan lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt dan zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Welkom in het tweede uur van onze disco show, lieve luisteraars, hier op Radio Emmeloord. En we begonnen met La Belle en Lady Marmalade, zo heet het officieel. En de subtitel is dan Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Een beetje Frans. En La Belle was de naam van een trio waarin Patti LaBelle ook zat, die later daaruit gestapt is en solo ging. Nou, helemaal weer op de hoogte en wij gaan snel verder. Straks om 9:30 natuurlijk de VIP-platen en alles wat daar omheen zit en bij hoort. Maar eerst even lekkere, gewone disco-muziek. En dat doen we met Narada Michael Walden. Nummer uit 1985. Heet Gimme, Gimme, Gimme.

Sharon Brown, I Specialize in Love. Ze was voornamelijk achtergrondzangeres in diverse koortjes en voor diverse artiesten. Totdat ze solo doorbrak met dit nummer, I Specialize in Love. Haar enige solo nummer ook, wat een klein beetje een hit werd. Maar wij herkennen het natuurlijk. En in de disco scene is het nog steeds zeer populair. En daarvoor hadden we Gimme Gimme Gimme van Narada Michael Walden. Goed, lieve mensen, wij gaan lekker verder met de muziek. Ik heb straks voor je George Benson met Give Me The Night. Maar we gaan eerst naar Chic en...

Benson, Give Me The Night en I Want Your Love van Chic waren de afgelopen twee nummers. Goed, lieve mensen, als ik kijk naar de nummering van mijn playlist, dan staat daar 450, ja. En dat betekent vierde jaargang, nummer 50. En als je dan weet dat we dit elke week doen, dan hebben we dus nog twee weken en dan zit het vijfde jaar erop. En of tenminste, ja, dan zitten we hier dus 5 jaar op Radio Emmeloord met de Disco Show en met de Hollandse hits natuurlijk, want dat doen we ook. En dan gaan we een klein beetje vieren met de eerste donderdag van de maand. En dan is het ergens de eerste week van november. Dan hebben we de Hollandse hits en om te vieren dat we 5 jaar op Radio Emmeloord zitten, gaan we dat even wat speciaals doen. We gaan dan alle Nederlandstalige nummers die ooit op nummer 1 hebben gestaan in de top 40 gaan we dan draaien. Nou ja, niet alle. Maar het zijn er ook niet heel veel, heb ik inmiddels uitgevonden. Want ik ben dat al een beetje aan het voorbereiden natuurlijk. En we kunnen er prima 2 uur mee vullen. Zo erg is het nou ook weer niet. Maar als we 3 uur hadden, dan hadden we een probleem gehad. Want dat hadden we niet gehaald, denk ik. Nee, zoveel zijn het er gewoon niet geweest. Wel heel veel Nederlandse producties, maar dat is geen Nederlandstalig natuurlijk. Dus dat gaan we doen. De eerste donderdag van november en de tweede donderdag van november trekken we dat feest nog heel even een beetje door. Want dan gaan we alle disco-hits die op nummer 1 hebben gestaan, gaan we dan draaien. En dat gaat wel redelijk lukken, want dat zijn er best wel een groot aantal. Dat gaat er dus gebeuren, de eerste en tweede donderdag van november. Om te vieren dat we 5 jaar op Radio Emmeloord zijn. Daar zijn we heel erg trots op, absoluut. Wij gaan verder met de Timex Social Club. En dat nummer heet Rumors.

Veronica Peniston, zo heet ze voluit. Maar wij kennen haar natuurlijk als Cece Peniston. En ja, ze had twee grote hits in Europa. In Amerika had ze er een paar meer. Maar hier had ze er maar twee. Dit was er een van Finally. En die andere was We Got a Love Chang. En daarvoor hadden we de Timex Social Club en Rumors. Goed, lieve mensen, wij gaan eens even kijken waar we zitten. We zitten al ver over 9:30. Dus we kunnen naar... ja, de VIP-plaat. De plaat bedoeld voor die ene... Nou ja, er hoeft er eigenlijk helemaal geen ene te zijn. Er kunnen er veel meer zijn, laten we zeggen, voor de mensen dichtbij je. De mensen waar je op kunt vertrouwen, die er altijd voor je zijn. En waar wij af en toe toch eens even bij stil moeten staan dat dat zo is. Want het is niet vanzelfsprekend. Wij weten het. En ja, daar hoef je niet de hele dag mee rond te lopen. Maar zo af en toe een moment is goed genoeg, zodat die ander ook weet dat je... er voor hem of haar bent. Wij doen daar een beetje mooie muziek bij. Gewoon eens even bij stilstaan is genoeg. En vandaag heb ik gekozen voor een heerlijk nummer van Snowy White. Heet Bird of Paradise.

Natuurlijk staat hij er weer bij. Barry White, Never Never Gonna Give You Up. En Snowy White. Ja, nou ja, we denken, laten we het een beetje wit houden vanavond. En Bird of Paradise waren de twee nummers die we voor onze VIP-afdeling hebben gebruikt. En wij gaan nog even een beetje gas geven, een beetje tempo maken naar het nieuws van 10 uur toe. En we trappen af met de London Beat. I've been thinking about you.

Ja, natuurlijk moeten de mannen van Modern Talking toch weer even voorbij komen. Dit keer met Atlantis is Calling en daarvoor de London Beat in I've Been Thinking About You. Heeft nummer 1 gestaan, mensen. Dus over een paar weken gaan we die weer horen hier in de Disco Show op Radio Emmeloord. Wij gaan verder met Nicole McLeod.

Dat was Lady You Bring Me Up. En daarvoor hadden we Don't You Want My Love van Nicole McLeod. Goed, wij gaan richting het einde van deze disco show op donderdag 15 oktober alweer. Jazeker. En ik zeg het nog maar een keer, over 2 weken dan... hebben we de 5 jaar volgemaakt hier op Radio Emmeloord. En dat gaan we de 2 weken daarna eventjes vieren, natuurlijk. En dat doen we met allemaal nummer 1 hits. Dank jullie wel voor het luisteren. Volgende week dan ben ik er weer, ijs en weder dienende. Om 8 uur op Radio Emmeloord. Heb een goed weekend. Zie je. Bye bye.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in de Amsterdamse wijk Floradorp. Jongeren staken brandjes aan en bekogelden agenten met vuurwerk, bierflesjes en stenen. Twee mensen zijn aangehouden. De onrust houdt mogelijk verband met het verbod op het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw. Burgemeester Halsema wijst geweld nadrukkelijk af. Albert Heijn bezorgt tot en met zondag geen online boodschappen vanwege een cybersecurity incident. De supermarktketen werkt aan het herstel van de systemen, terwijl de winkels inmiddels weer volledig worden bevoorraad. Klanten die al betaald hebben, krijgen hun geld terug zodra de systemen weer werken. Ook de websites en apps van enkele andere ketens van moederbedrijven Ahold Delhaize zijn nog niet bereikbaar. De Venezolaanse oud-president Nicolás Maduro en zijn vrouw Cilia Flores hebben onschuldig gepleit op een nieuwe aanklacht in de Verenigde Staten. Ze worden ervan beschuldigd te hebben samengespannen om gevangenen, onder wie Amerikanen, te laten martelen in Venezolaanse detentiecentra. Het echtpaar zit sinds hun arrestatie begin dit jaar vast in New York. Maduro wordt ook beschuldigd van drugsmokkel en verboden wapenbezit. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland binnen te brengen. Die partij werd onderschept in de Franse havenstad Duinkerke. Jan G. was het doelwit van een gewelddadige aanval in Overasselt, waarbij een bewaker werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht blijft het vrijwel overal droog met temperaturen rond 13 graden. Morgen begint de dag met zon, vooral landinwaarts. In het westen en noorden kan lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt dan zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij de Franse ingang van de Kanaaltunnel heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een vrachttrein en mogelijk een minibus. Volgens Franse media zijn 19 mensen gewond geraakt, van wie 5 ernstig. Geen van de slachtoffers zou in levensgevaar zijn. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn ter plaatse. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van bruggen, wegen en sluizen. Onderhoud krijgt voorrang op nieuwe projecten. Daardoor gaan 29 geplande projecten voorlopig niet door. In totaal wil het kabinet 60 bruggen, sluizen en tunnels vernieuwen. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser omgekomen bij een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Industrielaan en de Boompjesgoed. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De vrachtwagenchauffeur is voor verhoor meegegaan naar het politiebureau. De FBI en de Amerikaanse postdienst onderzoeken verdachte postzendingen met onder meer wit poeder. De brieven zijn verstuurd naar verkiezingsfunctionarissen in verschillende staten en kantoren van volksvertegenwoordigers. Een deel van de post is onderschept. Het is nog niet bekend wie achter de zendingen zit. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft opgeroepen tot meer eenheid in het internationale voetbal. Hij bood excuses aan voor fouten bij de presentatie van zijn omstreden plannen om het WK commercieel uit te breiden. De FIFA wil 22,5 miljoen euro verdelen over 211 nationale voetbalbonden. Het plan wordt in december besproken. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het vrijwel overal droog, met minima rond 13 graden. Morgenochtend schijnt vooral landinwaarts geregeld de zon. In het westen en noorden kan lichte motregen vallen. Morgenmiddag trekt vanuit het westen regen over het land. Het wordt ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De sterk gestegen dieselprijzen in de Verenigde Staten werken door in de kosten van transport, landbouw en productie. Ook grondstoffen voor voedsel, zoals veevoer en kunstmest, zijn duurder geworden. Volgens Reuters kan dit de komende maanden leiden tot hogere prijzen voor consumenten, onder meer voor levensmiddelen en speelgoed. De kans op steun van de SGP voor de kabinetsbegroting en het belastingplan is kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Sophie Hermans, omdat zij een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken laat doorgaan. De SGP wilde dat de proef zou stoppen. Bij de Franse ingang van de kanaaltunnel heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een vrachttrein en mogelijk een minibus. Volgens Franse media zijn 19 mensen gewond geraakt, van wie 5 ernstig. Geen van de slachtoffers zou in levensgevaar zijn. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn ter plaatse. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van bruggen, wegen en sluizen. Onderhoud krijgt voorrang op nieuwe projecten. Daardoor gaan 29 geplande projecten voorlopig niet door. In totaal wil het kabinet 60 bruggen, sluizen en tunnels vernieuwen. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser omgekomen bij een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Industrielaan en de Boompjesgoed. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De vrachtwagenchauffeur is voor verhoor meegegaan naar het politiebureau. Dan nog het weer. Vannacht is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. In het zuiden blijft het droog. Morgenochtend breidt de bewolking zich uit en neemt in het westen en noorden de kans op lichte regen toe. Het wordt 17 tot 20 graden met de hoogste temperaturen in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De sterk gestegen dieselprijzen in de Verenigde Staten werken door in de kosten van transport, landbouw en productie. Ook grondstoffen voor voedsel, zoals veevoer en kunstmest, zijn duurder geworden. Volgens Reuters kan dit de komende maanden leiden tot hogere prijzen voor consumenten, onder meer voor levensmiddelen en speelgoed. De kans op steun van de SGP voor de kabinetsbegroting en het belastingplan is kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Sophie Hermans, omdat zij een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken laat doorgaan. De SGP wilde dat de proef zou stoppen. Bij de Franse ingang van de Kanaaltunnel heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een vrachttrein en mogelijk een minibus. Volgens Franse media zijn 19 mensen gewond geraakt, van wie 5 ernstig. Geen van de slachtoffers zou in levensgevaar zijn. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn ter plaatse. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van bruggen, wegen en sluizen. Onderhoud krijgt voorrang op nieuwe projecten. Daardoor gaan 29 geplande projecten voorlopig niet door. In totaal wil het kabinet 60 bruggen, sluizen en tunnels vernieuwen. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser omgekomen bij een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Industrielaan en de Boompjesgoed. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De vrachtwagenchauffeur is voor verhoor meegegaan naar het politiebureau. Dan nog het weer. Vannacht is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. In het zuiden blijft het droog. Morgenochtend breidt de bewolking zich uit en neemt in het westen en noorden de kans op lichte regen toe. Het wordt 17 tot 20 graden met de hoogste temperaturen in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Avondspits door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De sterk gestegen dieselprijzen in de Verenigde Staten werken door in de kosten van transport, landbouw en productie. Ook grondstoffen voor voedsel, zoals veevoer en kunstmest, zijn duurder geworden. Volgens Reuters kan dit de komende maanden leiden tot hogere prijzen voor consumenten, onder meer voor levensmiddelen en speelgoed. De kans op steun van de